0: Radio Unpostanko kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unpostanko kantona.